0: Hij luistert toch ook? Vertel het je vrienden.
1: We gaan terug naar 1988. Toen kwam de hitparade in zicht voor deze zangeres uit Kroatië. Maar het is toch een beetje Nederlands hoor. Ik heb het over Tatjana. Hier is ze.

Tatjana en de Chica Cubana stamt uit het jaar 988. Op 18 juni kwam hij de Nederlandse hitparade binnen en reikte tot de hoogste positie van nummer 11. 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Was dit de allergrootste hit tot nu toe voor Tatjana? Nee, moet daar het antwoord op zijn, want ze had samen met Gerard Joling een nog grotere hit, namelijk met het nummer Can't Take My Eyes Off of You. Die stamt uit 1992 en die reikte namelijk tot nummer 6.

0: Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden. Alleen in de kop van Noord-Holland en op Texel kan een spatje regen vallen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend verloopt de komende uren redelijk fris. Vanmiddag kan er in het westen en noordwesten aan de kust nog hier en daar een lokaal buitje vallen. Voor de rest is het bijna overal droog in Nederland. Er staat weinig wind en stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Alleen aan de westkust staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Het kwik loopt vandaag op tot maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en tussendoor opklaringen. Vannacht neemt de bewolking iets toe en dan dalen de temperaturen naar rond de 11 graden boven land en 14 graden aan zee. Morgen trekt de rustige regenzone langzaam verder naar het oosten. In het westen gaat dan de zon schijnen. Het kwik loopt op tot een graad of 18 in het oosten en tot 20 graden in het zuiden en westen. Zaterdag kan er in de ochtend plaatselijk mist ontstaan. Daarna afwisselend periode met zon en stapelwolken. In de middag kan het regionaal regenen. De maxima liggen rond de 20 graden aan de kust en rond de 23 graden verder landinwaarts. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. 24 uur per dag de beste muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: We gaan terug naar het jaar 1981. En dat doen we dan met deze formatie, de Sandy Coast. En ze hebben het over The Eyes of Jenny.

De vocalen waren natuurlijk van Hans Vermeulen. De Sandy Coast hoorde je uit 1981 met een 11e plaats als hoogste notering in de Nederlandse hitparade in het genoemde jaar met The Eyes of Jenny.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knoopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk. 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

opgericht in 1979 en een behoorlijk succesje in de Nederlandse hitparade behaalden ze in 1981. En je voelt hem al aankomen, dat nummer dat gaan we nog eens een keertje draaien. Ik heb het over de formatie The Mo en Fred Astaire.

De Mo en Fred Astaire, oftewel kortweg Mo genoemd. Het was een Nederlandse popband, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, die in 1979 werd opgericht door de broers Clemens en Huub de Lange. Hun debuutalbum Mo, met Heili Helder als zangeres en Harm Bieger als drummer, had voor die tijd een aparte instrumentatie. Zowel de elektrische gitaar als de basgitaar ontbraken. In plaats daarvan werden toetseninstrumenten gebruikt, waaronder de Wurlitzer piano en de klavinet. En ook een klassiek blaasinstrument, de fagot. In 1981 was het succes dus daar voor Fred Astaire.

0: Elke dag de lekkerste muziek op Radio Bergijk. Jij luistert toch ook? Vertel het je vrienden.
1: En dan nu in de ochtendshow Valencia met Gaia.

Uit 1993, Valencia met Gaia. Het nummer komt allemaal van het debuutalbum van Valencia. En dat heet dan weer Valencia. En het nummer dus uit 1993, toen bereikte het als hoogste notering nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Het nummer wat werd geschreven door John Zonneveld en Pim Koopman. Valencia met Gaia.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Ruim een week na de schietpartijen over Asselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst zet volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweerden vier mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van zij heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met vier straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur. Dat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. Vanmiddag trekken bij over het land en daarbij kan het soms flink regenen, met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het langzaam. Tussen Ulvenhout en Tilburg race of 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: is Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: We gaan terug naar het jaar 1982. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 13 november 1982. Stond er 9 weken in. En de hoogste notering was nummer 4. Ik heb het over Vitesse uit Amsterdam. Hier zijn ze met Good Looking Nu.

0: Uit 1982 deze Vitesse en Good Looking. Vitesse, de band althans, die werd in 1975 opgericht in Amsterdam door Herman van Boeien. Met als allereerste leden Herman Brood. Ja, inderdaad, die deed de zang en de piano. En hij zat daarvoor weer in QB and the Blizzard. Rob ten Bokum, die speelde de gitaar. En Peter Smit, de bas. Uit 1982 met hoogste notering nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Vitesse en Good Looking.
1: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden. Alleen in de kop van Noord-Holland en op Texel kan een spatje regen vallen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend verloopt de komende uren redelijk fris. Vanmiddag kan er in het westen en noordwesten aan de kust nog hier en daar een lokaal buitje vallen. Voor de rest is het bijna overal droog in Nederland. Er staat weinig wind en stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Alleen aan de westkust staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Het kwik loopt vandaag op tot maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en tussendoor opklaringen. Vannacht neemt de bewolking iets toe en dan dalen de temperaturen naar rond de 11 graden boven land en 14 graden aan zee. Morgen trekt de rustige regenzone langzaam verder naar het oosten. In het westen gaat dan de zon schijnen. Het kwik loopt op tot een graad of 18 in het oosten en tot 20 graden in het zuiden en westen. Zaterdag kan er in de ochtend plaatselijk mist ontstaan. Daarna afwisselend periode met zon en stapelwolken. In de middag kan het regionaal regenen. De maxima liggen rond de 20 graden aan de kust en rond de 23 graden verder landinwaarts. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: luistert naar Radio Bergijk. Lekkere muziek op je radio.
1: Ze zijn afkomstig van de Herman Brood Academy. Dus dat is een mooie opleiding, dacht ik zo. Hier is Rondé en Hard to Say Goodbye.

Hard to say goodbye van de formatie Rondé. De formatie Rondé werd opgericht in het voorjaar van 2014. De band die bestaat uit Ricky Borgholt, dat is de zangeres. Verder op drums Sharon Zar. Op gitaar Armel Paap. Op bas Cas Ome. En de toetsen worden bespeeld door Adriaan Persoons. Rondé, hard to say goodbye.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlij met 12 kilometer. De vertraging is een half uur.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Elke dag de lekkerste muziek op Radio Bergijk. Jij luistert toch ook? Vertel het je vrienden.
1: De band werd opgericht in 1987. Het is een Nederlandse popgroep. Ik zou bijna willen zeggen, uiteraard is het een Nederlandse popgroep. De naam van de band is Tambourine.

Tambourine was een Nederlandse popgroep die werd opgericht in 1987. De belangrijkste bandleden waren zangeres Saskia van Oerle, gitarist Jack Biko en bassist Bart van Poppel. De band bracht een tweetal albums uit en scoorde een bescheiden hit met het nummer wat we zojuist gedraaid hebben, High Under the Moon. Het nummer bereikte notering in de Nederlandse, Belgische en Zweedse hitlijsten. Zangeres Saskia van Oerle was ook de achtergrondzangeres bij Rob de Nijs.

0: Radio Bergijk. Ook aanbevolen door mensen zonder smaak.
1: Ik vind dat het de hoogste tijd is om een beetje wakker te worden. En een beetje wakker worden doen we met gitaarmuziek. Heerlijk dit, zeg op je koptelefoon. Zeg, jongens, jongens, jongens. Ik zou bijna willen zeggen tegen je, het moet niet gekker worden op de radio. Ja, hier is de scene en iedereen is van de wereld, want de wereld is van iedereen. Jawel. Wat een prima tekst is dit overigens, hoor.

Als je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Iedereen is van de wereld, want de wereld is van iedereen. De plaat is origineel uitgebracht in 1991, maar raar is de verbazing dat die plaat toen niet hoger kwam dan nummer 8 in de tipparade. Maar in 1993 is die opnieuw uitgebracht en toen kwam die de hitparade wel binnen op 31 juli 1993. Hij stond er toen 5 weken in met als hoogste notering nummer 24. De scene rondom Telau en iedereen is van de wereld.

0: Jij luistert toch ook? Vertel het je vrienden.
1: We gaan terug naar 1988. Toen kwam de hitparade in zicht voor deze zangeres uit Kroatië. Maar het is toch een beetje Nederlands hoor. Ik heb het over Tatjana. Hier is ze.